is hij een absolute ster. Hij is niet alleen zanger, maar ook danser, presentator en acteur. Zijn grootste ambitie is nu nog even de Verenigde Staten, Europa en de Oost-Europese landen veroveren. Nou ja, kleine moeite lijkt me. En je weet nooit wat er na vanavond kan gebeuren. Hij komt uit Chili, dat weet u. Hij zingt het nummer.